0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel en Idris Mohammed, drums.
1: With your bad self. Say it loud. I'm black and I'm proud.

0: U hoorde Lou Donaldson, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Dit was deel 3 van de Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Een programma over soul jazz, groove en grease bij de Concertzender.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy and Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Tad Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en drums Idris Muhammad.

Dat was Lou Donaldson met Tennessee Waltz, Sassy Lassie and the Scorpion. In het laatste blok Sassy Sound Strut van het gelijknamige album op Blue Note uit 1973. In het grote ensemble spelen onder andere Thad Jones op trompet, Seldon Powell tenorsax en Bernard Purdy op drums. In de jaren 70 verwaterde de aandacht voor soul jazz een beetje. Maar dat gebeurde vooral door de opkomst van fusion en de synthesizer. Vanaf eind jaren 80 was soul en orgel jazz weer helemaal hip. En sindsdien is Lou Donaldson met zijn recept van soul, jazz en bebop wereldwijd ontzettend populair geweest. Hij is inmiddels 93 jaar oud en ja, op de een of andere manier nog steeds actief.

U hoorde Lou Donaldson met Sassy Soul Strut. U heeft geluisterd naar het vierde en laatste deel van The Boogaloo Fan van Lou. Een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sun Glitters, Mike Gao, Dim Light, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. In het laatste blok eerst Grover Washington Jr., de toekomstige ster van het smooth jazz en easy listening genre, begon in de jaren 60 als saxofonist op de gruizige funk jazz platen van het Prestige label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu label heel succesvol, vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul jazz artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers, met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazzbeweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte, orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. U hoort de stemmige fluwelen ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

0: Dat was Grover Washington Jr., O'Donnell Levy, Ronnie Foster en Jimmy McGriff. Het einde van Groove and Grease bij de Concertzender met de aflevering Binnenstad Blues, samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks mee gemaakt. En zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de liveplaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bass groove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able en Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de Concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

Dat waren Rowan Wilson en Grant Green met I Say a Little Prayer. Grant Green met Ain't It Funky Now en A Day in the Life. En Houston Person en Grant Green met Yester Me, Yester You, Yesterday. Nu nog twee tracks van Green's live LP uit 1970, Alive, opgenomen in Newark, New Jersey. Als eerste Green's versie van de pop-soul hit Let the Music Take Your Mind van Kool & The Gang. Ten slotte gaan Green en consorten tekeer op het rhythm and blues hitje Suki Suki van zanger Don Covey. Op tenorsaxofoon Claude Barty, op vibrafoon Willie Bivens, orgel Ronnie Foster en conga's Joseph Armstrongs en op drums, daar is hij weer, Idris Muhammad.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Een nieuw seizoen met een nieuw geluid. En naast een nieuw geluid ook een nieuwe DJ. Vanaf vandaag is bij ons aangeschoven Ruben van Roon, ook wel bekend als DJ Kikken. Al eerder in de uitzending geweest bij ons in het vorige seizoen. Ruben, welkom. Ik zie dat je een hele stapel nieuwe cd's bij hebt. Wat heb je zo bij je?
1: Ja, dat klopt. Ik heb zowel recente muziek bij me als wat muziek wat eerder is uitgebracht de afgelopen jaren. Onder andere de remixes van de Kira Neris plaat. Ik heb een ECM plaat bij me. Ricardo Villalobos. Bouillon, dat is een soort Flying Lotus DJ.
2: En, uit Frankrijk?
1: Uit Frankrijk, denk ik. En Subtract en nog veel andere muziek.
2: Oké, als eerste track hoorde je Dudley Perkins, Amerikaanse rapper op het Stone Throw label. Ook wel bekend met zijn samenwerking van Georgia Ann Muldrow, die onlangs nog in Rotterdam te horen was. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, die heet Expressions. En daar onder andere ook Georgia Ann Muldrow, maar ook Flying Lotus. Als eerste plaat stel ik voor dat jij wat gaat draaien.
1: Ja, er is vorig jaar een plaat uitgekomen van de Franse producer Kira Neris. Met heel veel jazz-invloeden. A Frozen Second heet hij. En dit jaar zijn daar remixes van gemaakt van een paar nieuwe hippe producers. Waaronder bijvoorbeeld Vakula. En Vakula heeft een remix gemaakt van het stuk Sky Talks. Kira Neris.

bed. To bed.

Ja, dit was Sky Talks van de remix-album van Kira Neris. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Sky Talks. Een andere remix van meneer OL, ook een producer... van hetzelfde Kira Neris-album.

0: A Frozen Second remixes van Kira Neris. Twee tracks daarvan.
1: Super. We gaan naar Nederlandse bodem. De band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Onder andere ook initiatiefnemer van het Jazz Orchestra Rotterdam. Rotterdam Jazz Orchestra. Misschien bekender nog als het gezicht van de blazerssectie van Caro Emerald. Maar veel spannender is zijn eigen band Full Duplex. Zette vorig jaar op het North Sea Jazz de tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Matt de Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Fairies and Waterboarding. MUZIEK

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en die vorige track heette Fairies. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM-label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM-label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland.

Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen. En hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie cd. Het is in de stijl micro house, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet...

Je luistert naar de hele space klanken van het remix project van Ricardo Villalobos. Een remix project van ECM platen. Het heette, als laatste heette, hoorde je luisteren je naar Reshadep. En de track daarvoor heette Retimeless, Ricardo Villalobos. En dat brengt ons uiteraard bij dit Nieuw-Zeelandse bandje Electric Wire Hustle. Heel hip bandje rondom een drummer, toetsenist en gitarist. Ze noemen het zelf een mix van hip-hop, psychedelica en soul. Uitgekomen op het prestigieuze BBA-label. En we gaan luisteren naar twee tracks. Te beginnen met Chaser.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow, die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World van het album Electric Wire Hustle.

0: Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Electric Wire Hustle featuring Georgia Ann Muldrow, This World. Jazz Not Jazz Radio wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism gemaakt. Het is een programma dat je kan beluisteren op de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Wil je de uitzending nog een keer luisteren of in het archief snuffelen, dan kan je naar www.concertzender.nl gaan. En dan hoor je alle uitzendingen nog een keer op een rijtje of kan je hem downloaden op je iPod, iPhone of iPad. Laatste plaat, Ruben. Wat heb je in petto?
1: Ja, het Trondheim Jazz Orchestra. Dat komt uit Noorwegen wederom met Kim Mier. En de zangeres die je hoort is Sidel Andresen. Hele goede zangeres, mooie stem. Het is een soort mix tussen jazz en klassieke muziek. En hier spelen ze Aeolian Bloom.

U heeft geluisterd naar Ray Bryant, die leefde van 1931 tot 2011. Hij nam Nancy Sinatra's welbekende hit These Boots Are Made for Walking, geschreven door Lee Hazelwood, op in september 1966. In brede zin is soul jazz een mix van zwarte swing, rhythm and blues, gospel en moderne jazz. Soul jazz ontstond begin jaren 50 van de vorige eeuw. Trefwoorden: entertainment en dansbaarheid. Vandaag soul jazz in enge zin, oftewel de interpretaties van het hedendaagse populaire lied. Geen Tin Pan Alley meer als basis voor improvisaties, maar soul, funk en popmuziek. Het genre barstte in 1965 uit zijn voegen toen pianist Ramsey Lewis, geboren in 1935, de hit van Dobie Gray, The In-Crowd, opnam. U hoort hier de eveneens succesvolle opvolger, namelijk de live versie van de Beatles' Song A Hard Day's Night door Ramsey Lewis.

In het programma Groove and Grease hoorde u Ramsey Lewis. Hammond-organiste pikte ook graag een graantje mee. U hoort eerst Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Philadelphia en overleden in 2008, met zijn versie uit 1966 van Stevie Wonder's Uptight. Daarna Odell Brown and the Organizers en hun vertolking uit 1967 van Mellow Yellow van Donovan. Daarna Shirley Scott's interpretatie uit 1969 van You Make Me Feel Like a Natural Woman. De Govan King song die vereeuwigd werd door Aretha Franklin in 1967. Scott, geboren in 1934, overleden in 2002, was in de jaren 60 getrouwd met tenorsaxofonist Stanley Turrentini. Ze werkte ook heel lang met hem samen. Na Scott gaan we verder met Turrentini's versie van Sunny, de hit van Bobby Hebb uit 1966, die tot vervelens toe is gecoverd, maar de poging van Turrentini uit datzelfde jaar is onweerstaanbaar. Turrentini, die leefde van 1934 tot 2000, werd bijgestaan door onder andere de in mei dit jaar overleden Mickey Roker op drums, Blue Mitchell trompet, McCoy Tyner piano.

In het programma Groove and Grease hoorde u Jimmy McGriff, Odell Brown, Shirley Scott en Stanley Turrentini. We gaan verder met tenorsaxofonist Gene Ammons met Jimmy Webb's Didn't We. Ballads deden het in de jukeboxen van Amerikaanse binnensteden erg goed. De Tough Tenor uit Chicago, geboren in 1925 en overleden in 1974, maakte het lied door zijn imposante sound en subtiele melodische variatie tot een uniek verleidelijk geheel. We gaan dan verder met de dit jaar 90 geworden alt-saxofonist Lou Donaldson, met Who's Making Love van Johnny Taylor. De door Charlie Parker beïnvloede pionier van hardbop transformeerde in de late jaren 60 in een razend populaire funk-jazzartiest. U hoort onder andere Idris Muhammad op drums. Daarna een stuwende versie van The Beatles' Hey Jude, uitgevoerd door Clarence Wheeler en The Enforcers. Zij hadden hun sporen verdiend bij Jack McDuff, Sonny Stitt en Sonny Criss.

Dit is de concertzender met het programma Groove and Grease. U hoorde Gene Ammons, Lou Donaldson en Clarence Wheeler. We gaan verder met een moddervet voorbeeld van classic soul jazz. De Jazz Crusaders. En zij brengen Willie en Laura Mae Jones van Tony Joe White. En ze deden dat live in 1969. Moderne jazz skills ingebed in een ontzettend groovy geheel. We wandelen vervolgens met langzame tred uit deze uitzending en we doen dat door middel van een smeuïge slow drag uit 1967 van drummer Grisella Oliphant. Oliphant, na een hiaat van 40 jaar weer actief als drummer sinds 2010, speelt Get Out of My Life Woman van Alan Toussaint, bekend in de versie van Lee Dorsey. Op gitaar hoort u Grant Green, op trompet Clark Terry en op Hammond-orgel John Patton.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender, dit is Jazz Not Jazz. En zoals u gewend bent rond dit tijdstip, een samenstelling door Jan-Pieter Overmars. We beginnen met een trio nummers dat de veelzijdigheid van ons programma zal waarmaken. Allereerst Don Ellis met Open Beauty. Het komt van zijn hitalbum Electric Bath. Het is prachtig ingehouden en dus zonder het kenmerkende absurde tempo. Maar ook dit kon Don compositorisch aan. En let vooral op het prachtige einde. Dat Burt Bacharach onvoorstelbaar mooie tijdloze melodieën en liedjes schreef, ja, dat weten we wel. Maar toch dit weer uit de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ja, leg maar eens uit aan jongelui wie dat waren. Robert Redford en Paul Newman. Muziek zo superieur dat we het een keertje moesten draaien in dit programma. De titel South American Getaway. En dan sluiten we dit blokje muziek af met nieuwe muziek van het Duits-Noorse duo Henrik Schwartz en Boege Wesseltoft. Van het album Duo 2 is dit Bastorius. Inderdaad, een woordspeling.

Zoals we in de gids al hebben beloofd, een drietal nummers dat tegenwoordig als mainstream jazz zou kunnen worden bestempeld. Relaxing at Camarillo is een compositie van Charlie Parker, geïnspireerd op zijn verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Het verhaal wil dat hij enkele behandelaars had die hem als muzikant verafgoden. Hier wordt het nummer gespeeld door Howard Roberts, gitarist voor gitaristen. Net zoals Johnny Smith en Barry Galbraith. De saxofoonsolo is van Bill Holman, vooral ook bekend van zijn werk als arrangeur bij Stan Kenton. De pianosolo is van de man met de grappige naam Pete Jolly. Beide solo's kunnen enkele momenten herkend worden als lichte avant-garde, maar de show wordt gestolen door Roberts. Thelonious Monk zal per definitie nooit mainstream zijn. De dissonante, de percussieve stijl en de altijd verrassende composities, die zorgen daar wel voor. Dit is een album met zijn muziek en pianospel, begeleid door een big band en dat alles onder leiding van Oliver Nelson. Als onverbeterlijke adepten van Oliver zijn we een stuk positiever. Consecutive Seconds is de naam van de compositie. Ten slotte Stan Kenton. Alleen de naam al roept nog steeds extreme reacties op. We spelen een nummer uit de jaren 50, oorspronkelijk geschreven door Ray Wetzel in de jaren 40. Mel Lewis is de drummer in deze uitvoering en tja, dan hoef ik niet meer te zeggen. We hebben dit nummer ontdekt door de geweldige VPRO-programma's in de jaren 80 en 90 met de legendarische Piet Velleman. Dat was de eerste echte Nederlandse DJ.

Om de meest extreme overstap in dit programma te kunnen maken, halen wij Bill Laswell nog eens uit de kast. Van zijn tweede album een stuk ambient met wereldmuziek-invloeden. Maar ook jazz met een heel groot vraagteken. Lost Roads is de titel van het nummer. Tijd voor het beloofde Frank Zappa-item. Zappa had een soort haat-liefde-verhouding met jazz. Een beetje zoals de programmamaker dat met Frank Zappa heeft. De uitspraak die aan hem wordt toegeschreven is: jazz isn't dead, it just smells funny. De connectie met jazz is gedurende zijn hele carrière en in zijn hele oeuvre onmiskenbaar. In de jaren 70 werden jazz-rockalbums gemaakt met behulp van onder andere George Duke. We draaien nu twee nummers uit die tijd in een pure jazz-uitvoering met een grote blazerssectie, inclusief bijvoorbeeld de broertjes Fowler. Eat That Question en Black Napkins zijn de nummers die u hoort. Ze komen van een dubbel album met de geweldige titel Make a Jazz Noise Here. En we sluiten dan dit blokje muziek af met drie nummers van Jimmy Giuffre en zijn trio. Vaak wordt dit kammermuziek genoemd, naar het klassieke model. Tegelijkertijd heeft de klarinet van Jimmy ook kletsmerkenmerken. Opwinding genoeg. De titel van het nummer is spiritueel en pretentieus. Jesus Maria.

We trappen de show af met het titelnummer van een album van Hank Mobley. De titel is No Room for Squares. Inderdaad een titel die ook inspiratie opleverde voor een van de eerste albums van John Mayer. Natuurlijk uitgebracht op het Blue Note label en vanzelfsprekend voortreffelijk qua geluid. Niels Henning Ørsted Pedersen van een album onder zijn eigen naam, maar met zijn grote vriend Oscar Pedersen. Ze spelen samen een oorspronkelijk Deens kinderliedje. Zoals altijd virtuoos, maar toch ontroerend. Daar gaat hij. I Skøvens dybe stille ro. In de diepe, stille rust van het bos. Dan tijd voor de al aangekondigde jazz standards met een instrumentale compositie als oorsprong. Whisper Not, geschreven door Benny Golson en hier in een uitvoering van Stan Getz met strijkers.

Dat was Whispernaut door Stan Getz. We gaan door met een trio nummers waar het etiket jazzrock op kan worden geplakt. We beginnen met Contusion van Stevie Wonder. De gitarist is Michael Sembello. Narada Michael Walden was een soort child prodigy op het drumstel. Later vooral bekend als producer van disco en funkmuziek. Trouw aan zijn roots op bijna elke LP met een uitgesponnen fusion nummer. Dit is Victory Suite uit 1980. Jeff Beck speelde als gastgitarist mee op albums van Stevie Wonder. Deze laatste schreef voor Jeff Superstition. Motown vond dat niet zo'n goed idee en wilde het nummer voor Stevie zelf behouden. Uiteindelijk bleef de relatie tussen de twee giganten goed en schreef Stevie Wonder 'Cause We've Ended As Lovers voor zijn vrouw Sarita, maar gunde het eerst aan Jeff.

Nu we het al eerder hadden over het doorbreken van muzikale grenzen, kan Joe Zawinul niet meer ontbreken. Van een live dubbelalbum is dit de compositie Indiscretions. Bassisten op deze plaat zijn Victor Bailey en de hier excellerende Richard Bona. Belofte maakt schuld. Nog een stuk Ennio Morricone door Marais en Colin. Deborah's Theme. Joni Mitchell sluit dit programma af met een heropname van Be Cool. Met het orkest onder leiding van Vince Mendoza en de saxofoon van Plas Johnson.

Dank voor het luisteren. Freddy blaast ons zoals gebruikelijk naar het einde van de show. Op de internetpagina van deze zender kunt u onder andere de playlist opnieuw bekijken. Tot de volgende keer.

We trappen af met twee zangtalenten die een grote ster moesten worden. Maar het duurde nog even voordat ze in de juiste omstandigheden terechtkwamen. Allereerst Lou Rawls. Al jaren binnen de blues, jazz en gospel een household naam. Maar pas bij het Philadelphia label het grote succes door de producers, componisten en het voortreffelijke orkest. De prachtige titel is If I Coulda, Woulda, Shoulda. Charles Lloyd werd vooral bekend als onderdeel van de vooruitstrevende hoek in de jazzmuziek. In 2024 brengt hij een nieuw album uit dat direct wordt genoemd als een van de albums van het jaar. Op het ECM-label met een klassiek pianotrio achter hem. Titel van het nummer is The Water Is Rising. Recent draaiden wij een nummer van het tributealbum voor Miles Davis getiteld So Near, So Far. Wat ons betreft een van de beste in dat mini-subgenre. De andere is I Remember Miles. Shirley Horn maakte zeer originele keuzes. My Man Is Gone Now. Niet in de uitvoering zoals op het album Porgy & Bess, maar veel eerder, geïnspireerd door de late uitvoering op het elektrische comeback-album We Want Miles.

De laatste jaren maakt Van Morrison het wel heel erg bont, met enerzijds complottheorieën en anderzijds ongeïnspireerde live- en studio-uitvoeringen. Dit is van veel langer geleden, Listen to the Lion. De eindeloze vocale improvisaties naar het einde van het nummer blijven recht overeind. Een jazz cameo door Connie Kay op drums in de Modern Jazz Quartet. En, om compleet te zijn, ook een soort van hard rock cameo op gitaar door Ronnie Montrose. Charlie Hayden en Pat Metheny spelen zeer ingetogen en bewogen een popliedje. The Moon is a Harsh Mistress. Aretha Franklin was natuurlijk die andere vocalist die een lange weg aflegde voordat het grote succes kwam. Gospel, jazz, blues. Het werkte niet echt. Ondanks de serieuze maatschappijen die erachter zaten. Pas bij Atlantic vielen er enorm veel kwartjes tegelijk. De juiste sfeer met zuidelijke muzikanten en liedjeschrijvers, maar ook de juiste producers. Het nummer dat wij gaan spelen heeft zo ontzettend veel soul en gospel in zich. In de zang, maar ook bijvoorbeeld in het spel op elektrische piano. De man die het liedje schreef, Paul Simon, ontkende nooit hoe zwaar hij beïnvloed werd door gospel in zowel tekst als melodie. U hoort Bridge Over Troubled Water.

Dat was het Laomes trio. En gaan we nog verder afpellen, dan houden we alleen Laomes en de piano over. En dat is precies waar we nu naar gaan luisteren. Laomes maakte in 2000 het trioalbum Solo Improvisations for Expanded Piano. En daar is goed te horen hoe ongelooflijk goed hij eigenlijk speelt. En vraag je je misschien af, waar hoor je dat dan in terug en waar moet ik dan op letten? En is dat wel zo? Nou, allemaal goede vragen. Wat mij opvalt is hoe vloeiend hij eigenlijk speelt. Hè? De afwezigheid van technische beperkingen om zijn ideeën uit te voeren. Je wordt echt overspoeld met pure muzikaliteit zonder dat hem iets in de weg zit. Nou, dat is vrij bijzonder. Als je dat kunt spelen, dat is het al heel bijzonder. Maar als je dat ook nog kunt laten horen in je improvisatie, dan ben je echt een grootheid. Wat ik ook hoor is het gevoel voor detail en nuance. Sommige noten net iets langer laten klinken, sommige noten net iets zachter spelen. Allerlei harmonische details. Het zit vol met dit soort schitterende dingen. Hier is Laomes solo.

U zult het met me eens zijn dat Lauw Mees zo'n zeldzaam goede muzikant is dat je er gewoon stil van wordt. En alles wat overblijft is een diepe buiging. We gaan nog even terug in het archief naar de periode waar u hem waarschijnlijk van kent en ik ook, namelijk die platen met en de concerten met de Pat Metheny Group. En ik wil er toch een paar tracks uithalen die in mijn ogen heel bijzonder zijn. En de eerste is van Still Life Talking, het album uit 84 uit mijn hoofd. En een van die tracks is, die heet Talk, of voluit It's Just Talk. Een heel swingend, op Braziliaanse elementen gebaseerd, dansachtig ritme. Een muzikaal feest, ook bijzonder goed geconstrueerd. En wat hier natuurlijk opvalt voor de kenners, is dat bekende kost, is de piano solo. Wat hij daar allemaal uit de piano tovert, is, ik word er al heel erg blij van. Het is een euforische solo, als je het mij vraagt. Pat Metheny heeft er al iets over verteld en die zei, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n goede muzikant ontmoet als Lauw Mees. En ze kregen meteen een klik en zijn hun leven lang blijven samenwerken. En daar mogen we heel blij mee zijn. It's Just Talk.

swingt de pan uit. Het is een wonderbaarlijk verschijnsel dat je zo hard kunt swingen en dat je toch alles onder controle hebt. Ik vind dat een fascinerend iets. Bij controle denk je toch aan een soort angst om het verkeerd te doen of een bepaalde spanning die er op de spieren zit. Maar bij Lao Mees gaat alles bijna vanzelf en het stroomt en het dit is een muzikale flow van de hoogste orde als je het mij vraagt en dan nog met die geweldige band. Dus ik moet hier altijd een dansje op doen. Ik weet niet hoe het bij u is in de auto of in de huiskamer. Ik wil nog een andere track van de Pat Metheny Group eruit lichten van de live plaat Travels. Is dit nummer San Lorenzo. En wat er in dit nummer gebeurt is eigenlijk vrij absurd. Het ontvouwt zich als een uitgestrekt arrangement van een virtuose, bezielde groep die gewoon heel lang al met elkaar samenspeelt. En je zou denken van, nou, er wordt gewoon lekker gespeeld. Maar op een gegeven moment komt dan het solo gedeelte van Lao Mees. En het enige wat hij krijgt is een paar tikken op een cymbal en een hele tijd dezelfde basnoot. En wat Lao Mees daarmee doet en de spanning die hij opbouwt en wat er allemaal voorbij komt, dat vind ik ongelooflijk. Ik neem mijn hoed af van Lao Mees en ik groet u tot de volgende keer. Dit is San Lorenzo.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

0: sterke link met de oldschool fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Brunner.
1: Ronald Brunner, dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptop bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Die is hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop, beetje in die, aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik kan u een track van Flying Lotus laten horen. Ja. Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Ja. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang

0: gaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Ja, Matthew Hurwit, Going Around. Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak?
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, okay, leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evernight in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet die. En deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia M. Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerking met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

U luistert naar de Concertzender met het programma Soul Jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Funk Jazz uit de periode rond 1970. Een feestje, maar zoals fluitist en bandleider Peter Guardi zou zeggen, een serieus feestje. Eerst gitarist Boogaloo Joe Jones, geboren in 1940. Jones verzond zijn bijnaam om verwarring te voorkomen met Philly Joe Jones en Papa Joe Jones. Goeie keus dus. Zijn stijl wordt onder meer gekenmerkt door vette, repetitieve, ritmische figuren, oftewel vamps, en snelle single-note-lijnen. U hoort No Way met Groover Washington Jr. op tenorsax en Bernard Purdy op drums. En daarna tenorsaxofonist Rusty Bryant, geboren in 1929 en overleden in 1991. Voordat Bryant in de funk belandde, speelde hij lang met gitarist Hank Marr en had hij een R&B-hit met All Night Long in 1952. Een variatie was dit op Night Train, een jaar na die grote hit van Jimmy Forrest. Night Train is overigens afgeleid van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local. Bryant speelt John Patton's Funky Mama van het album Night Train Now, uitgebracht bij Prestige Records in 1969. Met, jawel, Boogaloo Joe Jones en wederom Bernard Purdy op drums, een van de onmisbare pijlers van het funk-jazz-genre.

U hoorde Boogaloo Joe Jones met No Way en Rusty Bryant met Funky Mama. De moderne tenorsaxofonist Houston Person is geboren in 1934 in South Carolina. Hij scoorde een flinke hit in 1968 met Jemila. Dat, zoals alle soul jazz hits, veel gedraaid werd in de jukeboxen van de zwarte wijken in bijvoorbeeld Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis en Atlanta. Maar the times, they are a-changing. Er werd niet zoveel gedownload, maar men kocht haar plaatjes bijvoorbeeld zelfs bij de kapper toen de tijd een ontmoetingsplek bij uitstek. Collega Fats Theus, geboren in 1930, is in tegenstelling tot Person altijd onbekend gebleven. Hij speelde op een aantal opnames van organist Jimmy McGriff. Zijn enige album als leider, Blackout uit 1970, is de gruizige uitzondering op de regel van het toch nogal gladde CTI-label. Op gitaar Grant Green, op drums Idris Muhammad.

Je hoorde Houston Person met Jamila en Fats Tios met Blackout. Hardbop grootheid Grant Green was de meest productieve artiest van Blue Note in de vroege jaren 60. Maar desondanks was hij wanhopig op zoek naar publieke erkenning. Via organist Reuben Wilson keerde hij, na een periode met drugsproblemen, terug op het Blue Note label in 1969. En vanaf dat moment concentreerde hij zich op soul en funk. Pas na zijn dood in 1979 kreeg hij grote erkenning. Luistert u naar zijn versie van James Brown's Ain't It Funky Now en wederom met de spetterende Idris Muhammad op drums. En daarna hoort u Express Yourself van de meesterdrummer zelf, Idris Muhammad heb ik het dus over. De roots van de in 1939 in New Orleans geboren drummer zijn hierin duidelijk te horen. Muhammad, voorheen Leo Morris, was bevriend met onder andere de legendarische funkfamilie Neville. Muhammad overleed in 2014.

We hoorden Grant Green met Ain't It Funky Now en uit was Mohamed met Express Yourself. Het einde van dit smeuïge uurtje funk jazz nadert. De spotlights die schijnen nog op drie Harolds, namelijk eerst de pianist Harold Mauburn, geboren in Memphis in 1936. Een kei op het gebied van hardbop en postbop, maar ook kon hij overweg met groove muziek. Hier Rakin' and Scrapin' uit 1968 zometeen. Stevige, maar ook verfijnde soul jazz met een prachtige melodie en diepzinnig spel. En daarna hoort u Harold Alexander op soprano sax met Tightrope uit 1971. Zoals het drankje Rivella, een beetje vreemd, maar wel lekker. En tenslotte Come Get It, I Got It van tenorsaxofonist Harold Ousley, die leefde van 1929 tot 2015. We kunnen allemaal wel bedenken waar de titel op slaat. Zeker als je de platenhoes van Sweet Double Hypnus met schaars geklede vrouw in ogenschouw neemt. Dit nummer is wat we noemen een tight pocket uit begin jaren 70. Gladder dan Idris Mohamed en consorten, maar ontegenzeggelijk funky.

En de laatste klanken van deze Groove and Grease, die zijn voor tenorsaxofonist Harold Osley in zijn Come Get It, I Got It. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door François van der Linden.

Welkom bij de Concertzender. Mijn naam is Tom Beek en dit is Jazz Not Jazz. Alle pareltjes uit mijn platenkast. Voorlopig de laatste aflevering. En vandaag staat geheel in het teken van een van de allergrootste saxofonisten uit de jazzgeschiedenis, Sonny Rollins. Eigenlijk zijn alle saxofonisten na Sonny Rollins min of meer schatplichtig aan hem. Zelden is er zo'n originele, swingende saxofonist opgestaan die zeg maar traditionele stijlen en moderne stijlen wist te combineren. Hij leeft nog steeds gelukkig. Ik geloof dat hij niet meer speelt vanwege zijn gezondheid. Maar er is van alles te draaien van hem. Hij heeft een geweldig oeuvre vanaf eind jaren 40 opgebouwd. En ook heel veel onder eigen naam. En daar ga ik een paar pareltjes uit draaien vandaag. Ik heb een sterke voorliefde voor de jaren 50, dus bijna alles wat ik ga draaien vandaag komt uit de jaren 50. Ik begin met 1954, het jaar waarbij Sonny Rollins regelmatig meespeelt als sideman bij trompetist Miles Davis. En uit deze periode komt Olio.

We schrijven 1954. Miles Davis was dat met Sonny Rollins. En een prachtige, simplistische, maar wel met diepgang manier van spelen. Die Sonny Rollins eigenlijk op jonge leeftijd al laat zien. Een soort kruising tussen Common Hawkins en Charlie Parker. De souplesse en de lenigheid van Common Hawkins en de fantasie van Common Hawkins en de manier om heel mooi om de melodie heen te spelen. En tegelijkertijd het vrije van Charlie Parker om op alle mogelijke manieren te kneden wat de muzikale ingrediënten op dat moment zijn. Dus of het nou ritmisch is, melodisch, harmonisch, het maakt bij Sonny Rollins eigenlijk niet zoveel uit. Hij boetseert ermee, hij speelt ermee. En het mooie aan zijn manier van spelen, het is natuurlijk een melodie-instrument, zo'n saxofoon, is dat hij altijd supersterke melodieën speelt. En daarin is hij als improvisator ongeëvenaard. En een mooi voorbeeld daarvan ontdekte ik al vrij snel, toen ik zelf 18 of 19 was. En dat is me altijd bijgebleven. Dat ga ik nu ook draaien, dat is Four Squared. Oftewel de compositie Four, ook als sideman bij Miles Davis. Dit is een live opname met Art Taylor op de drums. En ook een fenomenale Sonny Rollins. Luister naar Four Squared.

Ja, en ik doe hier iets wat natuurlijk eigenlijk not done is, namelijk een nummer voortijdig afbreken door middel van een fade-out. Het geeft me de gelegenheid om nog meer te draaien en nog meer over Sonny Rollins te kunnen kletsen en vooral het kunnen laten horen hoe goed ik het vind. Mijn eigen zoektocht naar de muziek van Rollins en de magie ervan leidde tot de aankoop van Volume 2, een Blue Note plaat uit 1957. En dit is echt een hardbop plaat van de eerste orde, met Art Blakey op drums, met J.J. Johnson op de trombone, met Horace Silver achter de piano. En Rollins in bloedvorm. En ja, absoluut een dwingend thema. Why Don't I heet het. Een Sonny Rollins original. En je hoort de zoektocht, de drive om op even meer dat stuk helemaal doormidden te breken. En het opnieuw op te eten en opnieuw te consumeren. En nog een keer en nog een keer. Het is een ongelooflijke drive die hier Sonny Rollins, die je hier kunt horen. Een onophoudelijke stroom aan ideeën, oneindige variaties op melodieën, op akkoordwisselingen. Het houdt maar niet op. En gelukkig waren de tracks op de albums wat korter dan de live-opnames. Maar goed, ook is opvallend aan deze opname dat J.J. Johnson zo prachtig mengt en zo ontzettend hard swingt, net als Rollins zelf. Here's Why Don't I?

Sonny Rollins. Van de plaat Volume 2 was dat Why Don't I. Een van de dingen die Sonny Rollins absoluut op de kaart heeft gezet is het trio spelen als saxofonist met alleen bas en drums als begeleiding. De afwezigheid eigenlijk van een harmonisch instrument zoals piano of gitaar heeft hij eigenlijk uitgeprobeerd ergens in de periode 1956-1957. Met de plaat Live at the Village Vanguard als belangrijkste vlag in de grond met Elvin Jones en Wilbur Ware. En het begin van een heel genre eigenlijk. Hij heeft het genre als het ware gecreëerd, trio spelen. En het is op het lijf geschreven van Sonny Rollins. Iemand die zo sterk speelt en zo melodisch, zo goed leidt, zeg maar. En zo goed de dienst uitmaakt en voorop loopt met originele ideeën en de vaart erin houdt. En zelden verveelt of zelden vervalt in routineus geneuzel. Dat zul je bij Sonny Rollins eigenlijk geen moment horen. Dat donkerbruine, soms wat knorrige en springerige, prachtige donkerbruine saxofoongeluid. Ik krijg er geen genoeg van. Beroemde plaat in het trio-genre van Sonny Rollins is ook Way Out West, waarbij Sonny Rollins tijdens een tournee die hij maakte met het Clifford Brown Max Roach Quintet diep in de nacht in de studio's had afgesproken met drummer Shelly Mann en bassist Ray Brown voor het opnemen van een aantal stukken. En ze gebruikten daarbij oude standards en die hebben ze min of meer uitgezocht bij het concept van Way Out West. Als een soort cowboy staat hij op de hoes tussen de cactussen in de woestijn met zijn saxofoon en een holster en een mooie hoed. Een fantastisch beeld. En het eerste stuk van de plaat geeft ook gelijk heel goed weer wat de sfeer is. I'm an old cowhand heet het. En Sonny Rollins, de bebopper, de hardbopper uit New York die naar het westen gaat, is zelden zo mooi samengekomen in één album. En hier is het openingsnummer I'm an old cowhand.

Ja, als je in een trio-bezetting met saxofoon, bas en drums een harmonisch instrument zoals piano of gitaar geen moment mist, dan ben je echt een grootheid. En dat is Sonny Rollins in mijn ogen. Het speelplezier spat ervan af. De onuitputtelijke ideeën, de liefde voor melodie, de liefde voor muzikale spanning en interactie. Dat is wat jazz allemaal zo mooi maakt in mijn ogen. Dat hoor je allemaal terug bij Sonny Rollins. Ik krijg hier geen genoeg van. En daarom draai ik nog een nummer van Sonny Rollins. Dat is maar goed recht. Als je dan zelf een programma maakt, kan ik je aanraden om het ongeveer zo te doen. Want dat is hartstikke leuk. Ik maak een sprongetje naar 1956. Naar het album Tenor Madness. Waar Coltrane op bezoek komt in het openingsnummer Tenor Madness. Fantastisch nummer overigens, wat ik niet ga draaien. Waarbij de twee tenortitanen om en omspelen. En waarbij de verschillen en ook de overeenkomsten tussen de twee heel goed te horen zijn. Het is een waar muzikaal feest. Op dat album staat ook The Most Beautiful Girl in the World. Ook een prachtig oud liedje uit het Amerikaanse songboek. En dit is ook een schitterend voorbeeld van het spelen van een melodie, het voordragen van een bestaande melodie waar een artiest groot in kan zijn. Hij doet het volledig op zijn eigen manier. Speels, met humor, met liefde, geen seconde, zeg maar, de time uit het oog verliezen. En het grappige is dat, zeg maar, de lichtheid ervan, de speelsheid en de humor staat. Hè, dat roept eigenlijk een beeld op van iemand die daar een beetje de muziek op de hak neemt. Maar de man zelf, Sonny Rollins, heeft dat vaak gezegd. Hij is bloedserieus. Hij wil gewoon graag heel goed spelen. Daar is werkelijk geen sarcasme in te bespeuren. Het is gewoon pure muzikale emotie, gedrevenheid. Luister naar The Most Beautiful Girl in the World.

Ja, met een schitterende lage bas sluit hij dit stuk af. Philly Joe Jones op de drums, was dat Paul Chambers op de bas en Wynton Kelly, de ritmesectie van het Miles Davis Quintet destijds in 1956 van de plaat Tenor Madness. Ongeveer in datzelfde jaar, maar iets eerder dan de Tenor Madness, kwam de plaat uit Saxophone Colossus op het Prestige label. En dat is echt een koninklijke plaat waarmee Rollins zijn reputatie als leidende tenor in de jazzdivisies voorgoed vestigde. Met het beroemde St. Thomas en Blues 7. Echt een meesterwerk, zou je dat kunnen noemen. Voor hemzelf was het gewoon een van de zoveelste sessies die hij deed in de studio. En hij probeert gewoon zijn best te doen en mooi te spelen. Ja, dat is Sonny Rollins de voet uit. Bescheiden, maar ook gewoon ontzettend gefocust op de muziek en op zijn instrument. En het is echt een voorbeeld wat dat betreft, wat een spirit deze man heeft. En dat heeft hij nog steeds. Van deze plaat draai ik

Ja, volkomen uniek, ijzersterk. Het verveelt geen seconde. Ja, u begrijpt misschien inmiddels waarom ik Sonny Rollins zo goed vind. Er is werkelijk geen millimeter op af te dingen. Van dezelfde plaat draai ik gewoon ongegeneerd nog een stuk. Dat heet Strode Road. En ook hier valt het genie van Sonny Rollins goed op. Duidelijk op. Het is een vrij snel nummer. Waar enorm veel pit in zit. En wat erg opvalt is de volkomen originele lijnen die Rollins op dit tempo uit zijn hoed tovert. Er zit werkelijk geen spoor in van twijfel. Het swingt als malle. Het zijn melodieën die je daarvoor en daarna nooit meer hebt gehoord. Ik vind het een wonderbaarlijke goede improvisator. Strode Road. Ga lekker genieten, want het swingt de pan uit. Met Max Roach, Tommy Flanagan en Doc Watkins.

U heeft nog twee nummers van mij te goed en ik draai ze in een wat onlogische volgorde. Eerst ga ik een klein stukje in de tijd reizen naar de jaren 60, waar Sonny Rollins in ons een vrij ingrijpende verandering heeft ondergaan. Dat moet u maar nalezen op het internet of wat dan ook. Ik ga u dat niet allemaal vertellen. Het is in ieder geval een andere periode, een andere Rollins, met een iets ander geluid, met een iets andere benadering. Maar het is nog steeds Sonny Rollins met zijn magistrale, melodische impact, met zijn waanzinnige sound. En een nummer wat mij altijd is bijgebleven en een van mijn favoriete tracks is Round Midnight, van een sessie uit Ik Meen in 1964. Opgenomen met Herbie Hancock in de ritmesectie. Op een plaat waar hij ook met Colman Hawkins ook speelt. De details moet je me maar eventjes vergeven. Die heb ik zo gauw niet bij de hand. Maar het gaat natuurlijk om de muziek en om het luisteren. Dus gaan we dat vooral even doen. Round Midnight. Dit is een bekend jazznummer. U kent het misschien wel. Maar de manier waarop Rollins dit speelt is fenomenaal. En ook de bijdrage van Herbie Hancock is magisch wat mij betreft. Roundabout Midnight.

Het laatste nummer van deze uitzending is eentje uit 1959, een live-opname met het trio in Zweden, waar hij destijds mee optrad met Piet La Rocca en Peter Grimes. En ook deze opname geeft voor mij precies alles weer wat ik zo mooi vind in Southern Rollins. Het gaat om de standaard Will You Still Be Mine? En eigenlijk is het een soort manier. Zijn spelen is eigenlijk een soort manier om, ja, hoe je op zijn mooist een cadeautje kunt uitpakken. Hij vertelt het, hij vindt elke keer weer iets nieuws aan de melodie wat hij interessant vindt. Hij vertelt het nog een keer, maar dan net even anders. En het blijft maar gaan en het houdt maar niet op. En het is, ja, het is gewoon één groot feest achter elkaar. Je wil gewoon dat hij nooit meer ophoudt met spelen. Dat geeft een beetje weer zoals ik dat als luisteraar beleef, als fan. Dus ik hoop dat je er net zo van geniet. Dit was voorlopig de laatste uitzending van mij voor de Concertzender onder de naam Jazz Not Jazz. Ik vond het heel leuk en misschien spreken we elkaar later. Dankjewel voor het luisteren. Hier is Sonny Rollins met Will You Still Be Mine.

0: Nicolay hoorde je.
1: Dat is een Nederlandse producer. Die komt oorspronkelijk uit Utrecht. En misschien had je wel eens van hem gehoord, Ruben.
0: Ja,
1: maar hij is ooit begonnen als toetsenist bij de groep Bastion. Dat is nou Bas van Opgezolden. Jeugd van tegenwoordig.
2: Jeugd van tegenwoordig.
1: Je had vroeger een band, die heette Bastion. Er zat een toetsenist bij Nicolay. En nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in 2002 stuurde hij een track op naar de prestigieuze website OK Player. Dat is een website waar Soul Quarians, Questlove en The Roots en allemaal bekende soul lovers hun tracks op posten. En een soort van blog, eigenlijk een voorloper van de blog. En dan kon je dan hopen dat jouw track eruit gehaald werd. En dat is bij hem gebeurd. En dat leidde onder andere tot een samenwerking met Fonte. En Fonte is weer de lead rapper van Little Brother. Leidde tot een samenwerking, dat heette Foreign Exchange. En dat is eigenlijk in hip-hop cultland is dat een soort van enorm prestigieus ding geworden. En heel groot, wil ik niet zeggen, commercieel succes. Maar hij is in ieder geval verhuisd naar Detroit. En hij heeft een hele eigen sound ontwikkeld, deze Nicolay. En ik praat er eigenlijk zo lang over, omdat ik eigenlijk heel erg onder de indruk ben van zijn productiekwaliteiten. Vandaar dat ik nog een heel kort trackje in de aanbieding heb. En dat die track die heet Crossings. En die duurt precies 2 minuten 11. Wat belangrijker is dat het komt van het album City Lights Volume 2.

0: Ja, Nikolai is dit met Crossing. Het was het is een mix-cd, dus de tracks horen eigenlijk achter elkaar afgespeeld te worden. Daardoor begon die een beetje hetzelfde als waar de vorige eindigde. Maar dat is de bedoeling van een mix-cd. Waanzinnige track. We gaan door met een nieuw item. Dat heet Was is los? Was is los? En daar hebben wij een onderzoeker voor, die voor ons op onderzoek gaat in de underground scene in Nederland en overal om te kijken wat het hippe en het nieuwe is in muziekland en in jazz, not jazzland vooral. Elektromuziek, wat het ook is, crossover, ambient, het maakt niet uit. Maar hij gaat dat onderzoeken voor ons. Zijn naam is Hamertje Tik, zelf een hele bekende upcoming underground producer.
1: Producer, beat creator, alias Joris Firetaak. Maar wij noemen hem Hamertje Tik, althans hij noemt hij zichzelf. Was iets los. Laten we hem gaan bellen en kijken wat hij voor ons in petto heeft.
0: Of hij opneemt.
1: Of hij opneemt. Nou, het is 10:50 s'avonds. Hij moet op gaan nemen. Okay, Hamertje Tik, laten we hem bellen. Komt-ie.
2: Hallo met Joris.
1: Joris, Jazz No Jazz Radio. Wieboud aan de lijn.
2: Hey.
1: Je bent te horen via, ik leg het even uit aan de luisteraars, via Skype. En niet via de telefoon, want we zijn natuurlijk van de moderne media. En daarbij is de kwaliteit van je stem dan ook wat beter te verstaan. Althans, dat hopen we. Goed dat je er bent. Je heet Joris Firetaak, alias Hamertje Tik. Producer, beat creator. Leg even uit precies wat jij doet.
2: Ja, dat is de naam van mijn solo act. Dus ik zit gewoon op een zolderkamertje allerlei beats te maken. Een beetje elektronische beats, dus à la Flying Lotus. Met dromerige samples van internet, YouTube-filmpjes. En ik ben drummer van huis uit eigenlijk, dus ik drummer erbij. En zo heb ik een EP'tje gemaakt, Memories. Die kwam in mei uit. En ik ben nu bezig aan een debuutalbum. Dat hoop ik in januari uit te brengen.
1: Oké.
2: Ja, en ik ben op zoek naar een label.
1: Ik hoorde dat je bezig was met Lex Empress. Waarvan ken je haar?
2: Ja, klopt ja. Ja, ik ken haar van Kraken Smaak, waar ik af en toe inval als drummer.
1: Ja, en daar is zij zangeres.
2: Ja, precies. Zij zingt daar en zij gaat ook solo een album uitbrengen. En we zijn nu samen bezig, want ik wil ook graag... Ik ben geïnspireerd door bijvoorbeeld ook Subtract, waar ik zo wat van ga draaien. Die maakt ook veel met gastzangeressen en zangers werkt veel samen.
1: Oké. Okay.
2: Dus dan worden toch meer liedjes.
1: Heel goed. We hebben een item, Was is los? Dat betekent dat jij voor ons op onderzoek bent gegaan in alle uithoeken van internet. Op speuren naar elektronische jazz, not jazz muziek.
2: Ja.
1: Jij gaat voor ons een aantal korte snippets laten horen van vrij onbekende of nog underground acts. Die heel erg de moeite waard zijn om later ook uit te checken. En dan sluiten we af als laatste met een track die jij het meest favoriet vindt. En die draaien we dan in zijn geheel.
2: Ja, zeker.
1: Dus vertel, wat heb je voor ons in de aanbieding?
2: Nou, ik heb Thundercat. Dat is een New Yorkse producer, bassist ook. En die is net getekend bij het label van Flying Lotus, die er zelf ook aan meewerkte. Brainfeeder. En het nummer is Daylight.

0: Ja, heel smooth, Thundercat.
1: Ja, zeker. Nice. Ja, ik heb er dan nu eentje van Nederlandse bodem. Hij heet gewoon Martijn, met een Y. Is de eerste Nederlandse producer die getekend is bij Brainfeeder. Hetzelfde label als wat ik net noemde. En hij stond onlangs nog op Greenwire Festival en het STRP Festival in Eindhoven. Dit is Love and Machines.

0: fires, electricity fires.
1: Ja, dat was al een hele korte snippet. Is hij booming of is hij nog heel erg underground?
2: Nou, hij begint nu wel echt bekend te raken, ja, zeker. Dus hij heeft het al wel in Amerika heeft het al wel redelijk gemaakt.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En ik heb de volgende is van Mark de Clive Lowe, waar ik stiekem fan van ben door Rob van der Wouw, de Nederlandse trompetist. Die is nu met de zangeres bezig, Nia Andrews. En hij komt binnenkort met een nieuw album in november. En dit is een gratis single en dat heet The Why. Right now.

0: Ja, interessant. Mark Clive, die kennen we toch meer als Broken Beat producer. En dit is wat anders, lijkt het.
1: Ja, klopt. Dit is wat soulvoller inderdaad. Maar hij heeft hier ook wat meer muzikanten bij gehaald. Maar okay. Wel inderdaad het verknipte spelen zit er dan wel in. Drummer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Leuk. Ja,
1: vind ik interessant. Dan heb ik even kijken. Floating Points. Het is een 23-jarige jongen uit Engeland. Die is net getekend bij Rush Hour. En ik vond dit een zeer vet zomerhitje. Het heet Vacuum Boogie.

0: Floating Point op Rush Hour. Ik zei al eerder in de uitzending dat het een nogal Nederlandse uitzending aan het worden is, omdat er veel Nederlandse acts aan het draaien zijn. Rush Hour is natuurlijk Nederlands en Kindred Spirits kwam Martijn geloof ik op uit.
1: Brainfeeder.
0: Brainfeeder, ja. Oké. Ja. Vertel, wat heb je nog meer?
1: Ik heb Mike Slot, daar ben ik zelf een groot fan van. Hij heeft net een debuutalbum, maar dit nummer heb ik ergens gevonden in the middle of nowhere. Het heet Caddeting, als ik het goed uitspreek. Volgens mij speelde hij vorig jaar op Noordse Jazz.

0: Mike Slot.
1: Ja, helemaal te gek. Ik heb als ene laatste snippet heb ik Subtract. Dit is een beetje echt dezelfde opstelling als Haamse Tik eigenlijk.
0: Het
1: is
0: ja, een man. Een inspirator voor jou.
1: Ja, ja, precies. Het verschil is dat hij wel live ook nog een zanger erbij heeft. Maar hij heeft een masker op, dus niemand weet hoe die heet. En hoe die eruit ziet. Zijn naam schrijf je als S-B-T-R-K-T. Maar spreek uit de Subtract. Ik heb het gezien in Trouw en het was wel echt waanzinnig.
0: In Amsterdam.
1: Wow. Ja, in Amsterdam. En dit is het van zijn debuutalbum Subtract. Heet ook Subtract. Het nummer heet Ready, Set, Loops.

0: Wauw, te gek. Subtract. Super.
1: Ja, zeker. Ik heb nog een mooie ook. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Het is een Amerikaanse, Japanse lijkt het wel. Jennifer Lee. En ze werkt onder de naam Toki Monsta. Hele dromerige muziek. En het nummer, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar het nummer heet Stigmatizing Sex.

0: Stigmatizing Sex. Tot slot, wat is jouw afsluitende track?
1: Ja, dat is Berlin van Mode Selector. Dat is een Duits duo, producers duo, die al echt al sinds 1992 samenspeelt. Ze stonden afgelopen, even kijken, ze waren een maand geleden nog op het Amsterdam Dance Event. En zelfs een maand geleden waren ze ook nog in het Paard in Den Haag. En ze hebben nu een hele vette plaat gemaakt, waar ik echt al heel veel heb gedraaid. Onder andere ook met Tom York van Radiohead. En het is wat rustiger geworden allemaal. Het was eerst meer techno. Maar dit nummer vind ik heel vet, ook met de zangeres. En het heet Berlin.
0: Die gaan we even helemaal in zijn geheel draaien. Voordat we dat doen, sluiten we bij jou af. Hamertje Tik, dankjewel voor je bijdrage. Ga lekker op onderzoek uit wat er allemaal in de internethoeken te vinden is op elektronische underground jazz, not jazz. Ik zie je snel.

0: Ja, dit was Mode Selector. Berlin heette de track en komt van het album Monkey Town. Vette track.
1: Ja, met dank aan Hamertje Tik. Was is los? We gaan hem volgende maand weer uithoren wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat voor goede tips hij voor ons heeft.
0: Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz. Dat wordt gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Volgende week dinsdag tussen 11 en 12 is er weer een Jazz Not Jazz. Heb je eventueel wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op deze concertzender.nl kan je deze uitzending en ook nog oudere uitzendingen terug beluisteren. We gaan eruit met een heel bijzonder album, vind ik. Het is het nieuwe album van Wouter Hamel.
1: Ook een Haagse muzikant.
0: Dat zagen we net staan, dat hij ook uit Den Haag komt. Dus het is allemaal... Dit album is dit keer niet geproduceerd door Benny Sings, die wel zijn vorige twee albums heeft geproduceerd. Maar hij heeft het nu zelf gedaan. En het resultaat vind ik echt heel bijzonder. Hij heeft ook al een aardig budget gekregen, geloof ik, van het Engelse Decca. Maar dat heeft hij goed gebruikt. Het is volgens mij opgenomen in Brussel. Dat is een hele mooie studio. Het klinkt allemaal als een klok. De band klinkt goed, de arrangementen, de songs.
1: Echte strijkers.
0: Wij gaan luisteren naar een heel romantisch mooi Frans liedje. Dat heet Rue Dame Romain. Wouter Hamel van het album Lo.